0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

Sinuka, geef mij. Alsof je mij kan verleiden. Maar slaags niet een rukkie.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk en zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

kleur jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

maar ik waardeer jou. Mijn Afrikaner boervrouw, ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, hulle is jou lichaam op. En wil vermoegheid omkap, ek wil

0: En hartlike
1: En hartlike goeiemôre
0: aan al my bendelede hier voor die naweek. Ons gaan naweek hou. Gaan jy ook naweek hou? Lekker man, lekker. En welkom aan jou en aan jou en aan jou. Almal van julle, welkom nou toe. Dis Vrydagoggend en ons gaan lekker kuier. Maar eers.
2: Maar geval op

0: Vrijdag met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met stap.

0: Ja, Splinter niet op die mark, een nieuwe muziek en hier enetjie van Ilof en Rieke Snel, eie smaak.
1: .co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan muziek en gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
2: Goeien is een kort afkoop van Moses af en die bal is in die handen van die bokke. Dit is ons 95 rugby wereldbeker finaal. Dit is op John de Veran hier op alles van te begin.
3: Jesus
2: Christ. En dan goed mooi is dit zo even van af. Ons is met Andrew.
4: Hoe van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
5: Voor my is het net een lijf, maar ek verstaan.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Je voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.

felhori blau szia. Ani hang fanta fun ben, az is szonszak, spélszai di moist melodin. A fangas kenni pant, a prisleiten vetten szwert. Ik laf vier zijn grootste vreugde, hartzeer en verlangen. Verstaan je hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheid se horison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

Ons kade die begin nie altijd dadelijk nie, maar dit maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Het is toch ook iets waar ons het van besin, oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Ongelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het. Daar is altijd zeker goeders wat ek weet, ek omgekeer het. Maar die lewe werk zo niet, en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is zo jammer is, als ek wil leer dat jullie moet weten. Ubuntu is my level, Ubuntu is my bubble, Ubuntu is my family, is my kerk.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is er in de maand toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen de fatsoen maken. Plek voor plannen en voor dromen, gemak raken. Ik ben nog niet dood, tot klaar. Toen kon gestapt, piekjes, piekjes, toen mijn al mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of vannacht nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Al die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.

blikken fald fra et skarps og spure. Marichopien i dopien i sån makatons forlue. Du fatt ons et brev, wat ons is dit gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer aansteek, hy tof. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Toe kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

Sou rustig genoem ek daarvan, Ellen Garrity. Maar hierdie ene van die Flames, onthou ek soos gister. Julle ook, julle gaan hom ken. Geniet hom net lekker. En ek dink Jimmy kuier nog lekker saam. Hulle eet seker nou al lekker in daardie vleisie wat daar gebraai word. Into each life.

Ja, mooi in daai, hè? Ja, nou toen. Value, ja. Hoe baie het ek hier saam met hulle gekuier, hè?

Oh, lekker geweest daar een en ne. Ek het enige wat ek wil speel. Ek moet hom speel. Ek gaan hom speel. Sommige nou. Vir jou.

Dat is een prachtige nummer daarin. Ik wil vragen voor Jimmy, wat ook hier in George. Waarom en Louise? Een baie speciale nummer speel voor alle twee. Jimmy is my brother from another mother. En ek het nou onlangs gaan kuier in George. En nou het hy ook daar gaan kuier. Ja, ek is blij as hy my so achtervolg. Dit is wonderlik. Nou toe, hierdie ene, Jimmy en Louise. Lekker homsiek, ne?

Daar is hy. Het is een prachtige nommerkie dat hy gewees het. Hierdie volgende nommerkie het ek een story aan. En ek moet kan ek gauw vanaf weer vertel. Daar die jare, toe hierdie nommerkie nou gewild gewees het, speelde ek in een orkest. En ek nooit vergeet, hierdie aand te speel ons daar in die Parel. En in een lekker, prachtige, lekker saal. Maar die mense daar kom ons nou nie soos een dans vir ag hier nie. Dis moes een in en uit ding. Jy weet, hulle kom wanneer hulle wil en loop wanneer hulle wil. Het is een specifieke sit-down dance nie, jy weet, het is net in en uit.

Zay, lekker man. Exclusively yours, Dickie Louder and the Blue Jeans. Later het was net gewees, Dickie en Carleen Louder. So die Blue Jeans nie meer daar nie. Die volgende nummer, Kim. Ek het net maar gesê, is een van my twee gunstelings van Jan Blom. Ek gaan hem nou speel en geniet hem saam met my. Nou toe. Hierdie een is vir Lindy.

Stem jullie samen, wat een bijzonderse oude nommerkie daar. Hij is prachtig. Ik is gek oor hom. En hier ene keer het ek ook lang terug gespeeld, ek hou van hom. Dit is nog een nommerkie van Cornelia. En ek denk hulle sal hom ken en geniet.

Daai, ek is terug nou toe. Mense, moenie vergeet nie, hoor, môreoggend om 8:00. Hæ? Wat gebeur dan? Wat gebeur môreoggend 8:00? Ek sê julle vertel.

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan als kei. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier